modatie alora ja digwin mero fui ada sun sun to da flito awale gede funa wano